kundi mana wuotho godo oya dong kenda osiepe mana chiemo godo oya osiepe